0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een beetje.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Dat is een fancy dame van die Kaap op pad naar jou toe.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een beetje.
5: Zit neer wat ook al jij drank. Dat is een fancy fancy dame van die Kaap op pad naar jou toe.
6: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Warmte van ware vriendskap, die liefde wat harte aan mekaar verbind, is een voorsmaak van die vrede van die hemel. Ek is Luel in April, hartelijk goeiemorgen, Sabbat 5 September 2026, Carpe Diem Oudtshoorn, baie dankie vir u getrouwe diens, dag na dag hierdie week vir die Here. Dit gaan baie beslis nie ongesiens verby nie. Die Here seën u een en elkeen wat deel uitmaak van hierdie bediening daar in die dorp van gasvryheid. Ons frekwensies waar u die stem in die Paradys Eden FM kan bereik is 93.8 langs die kus. Die Karoo word gevind op 103.6. Jezakwa op 87.8, Kanaland 97.9, Nysland Pletomgeving op 99.7, Uniondale op 98.1 en dan wereldwijd is dit www.edenfm.co.za. Vir ons wereldwye inluisteraars, geliefdes, hierdie is Eden FM, u luister na Morning Manna. Hartelike welkom aan almal wie hierdie naweek as besoekers en gaste in ons pragtige tuinroete en omgewing is. Die Here seën ook vir u vanoggend. Broedienis Koning en broed José Ambran is vanochtend hier saam met my in die atelier. Geliefdes, en om u vanochtend weer eens te versterk met nieuwe kracht, is hier die WhatsApp-lijn vir u gebedsversoeken daar gestel. Dit is 060-505-2693 en buig u hoofde nou saam met ons terwyl ons die Here innooi om hier die eer saam met ons te sien.
1: Loving Father in heaven, this morning once again we have woken up with an attitude of gratitude, knowing that we can call you our Father, knowing that you have kept us through the darkness of the night and given us this once again an opportunity to gather around the radio as a family to receive once again from the Word of God a word from the Lord. A word of hope, a word of encouragement, and a word of correction. We pray that you would bless each listener this morning. Mm. Thank you so much for this radio station. Thank you that we can be tuned in this morning and hear your word. And as we hear your word, Lord, we pray that we will apply it to our lives and give you all the honor, the praise, and the glory. I pray that this hour may be filled with your sweet spirit. In Jesus' name. We pray, amen.

0: lekker. Sjoe, mense. Ek moet vir julle sê, ek het nou volle boor saam gesing op hierdie prachtige Saterdagochtend. Die klanke van Bless Bridges. Uit sy album heb 20 gouwe country treffers. Met die klanke van Green Green Grass of Home. Sjoe, mense. Oeh, ek weet daar waar jy nou is. Daar waar jy nou ry, daar waar jy sit. Jy nou lekker volle boor saam gesing, jong. Ek het myself, ek het my gaten nou uitgeniet met die song, jong. Sjoe, mense, die man kon vir jou sing. Goeie klanke, jong. Sjoe. Had ek een goeie morgen ook aan ons staatsbestuurder, meneer Mone Pietersen. En ons productiebestuurder, meneer Jason Stanley. Had ek een goeie morgen aan julle, ne? Is hier goed te dans of Aurelia. Aurelia, had ek een goeie morgen. Ek weet jy sterk op pad te ver toe. En ja, nee, definitief. Iedereen heeft een goeie morgen.
1: Morgen, my darling, hoe gaat het
0: over met jou? Oh, die Mali, punt in die wind, sister, jong, punt in die wind.
1: Blij om jou stem te hoor vanmorgen, jong.
0: Ja, nee, weer eens aan die Mali, dit was lekker om aan die Mali nou die dag te zien, hoor.
1: Ah, oké, okay, dank je daarvoor.
0: Ja, aan die Mali, die Mali lijkt nog goed, ik moet het jou sê.
1: Jij meen, ek kan nog een bok loslaan.
0: Jee, yeah, ek sê van die Mali, jong, twee en meer.
1: Mali, en nie.
0: Mag je maar, ik wil je niet mag je maar. Ik wil je niet mag je maar. Hoe gaat het vanochtend met die Mali? Hoe gaat het vanochtend?
1: Het gaat goed met mijn grand, ik heb lekker geslapen vannacht.
0: Prachtig, ik is blij aan die Mali, ik is blij.
1: Ja, ik heb lekker geslapen, ik heb mooi opgestaan vanochtend.
0: Ik is blij aan die Mali, ik is
1: ja,
0: blij.
1: Ja, nee, ik vandaag maar, het is een lekker dag op vandaag, die zon schijnt over ons, ja.
0: Ja, ons moet die was, ons is maar was.
1: Ja, nee, nee. Graag nog op aan mensen, het groet.
0: Is rechts zo'n Timali, is rechts zo.
1: Oké, dank je, mijn kind. Nou, daar van mama Dina, en Taki, en Dorientje, en Elke Wijn. Goedemorgen, Auntie Jean. Goedemorgen, Auntie Jean. Ik hoor je, hoe zoek jij naar mij? Maar ik lach ik bij je lekker, dan zeg ik, ai, hoor, als een haag, groet mijn Auntie mij ook, vanmorgen. Nee, graag, allemaal is gegroet, van A tot Z. Niemand is uitgesluitie. Hulle moet hulle dagen niet op die Saterdag morgen. En ja. Hulle moet maar lekker vanaan gaan dans. Ek hoor die mannen maak hulle zo recht voor die dans vanaan.
0: Dans
1: maar hulle moet maar uitskat. Ek kan nie meer uitskat. Ek sit maar hier in my huisie. Nee, graag goed gaan en alles wat mooi is, hoor.
0: Dank je, Timali, hoor. Mooie dag van Timali. Mooi naweek ook.
1: Voor jou ook is jou de graantje. Pas jou mooi op, hoor.
0: Dank je, Timali. Ik maak zo. Mooie dag.
1: Auntie Mali, het baie lief met jou, jong.
0: Dank je, Auntie Mali.
1: Je moet niet weer te lang weg, maar je moet weer van mij kom keier.
0: Ja, ik ga weer kom keier. Moet niet worry, Auntie Mali.
1: Oké, graag.
0: Auntie Mali, mooi dag, bye-bye. Dan sê, dit is Auntie Mali, wat so lekker saam met ons is. Ja, is Alipa, die heet Rose, die heet George, uit lieve luisteraars. Nee, Auntie Mali, baie, dankie. En een mooie dag daar ook aan u in die kant van Rosedale en George. Morgen Rasper, welkom in ons huis. Blij om jou stem te hoor. Ons nie jou in die huis. Dankie vir die lekker muziek van Bless Bridges. Mooi dag, Saterdag vir Boela, Kavooks en allemaal wat ingeskankel is. Dit kom daar van liefde van sister Essie en onkel Baba. Goeiemorgen Grant, blij om jou stem te hoor. Ons is ingeskankel. Een mooie dag vir jou, liefde Abby en April. Wat is so saam met ons is. Abby, baie, dankie ne. En is hier goede daar so vir jou pa ook, ne? Pastoor Mjalkam. Dis nou Ebi daar van Mosselbaai wat so saam met my gesels. Ek weet Ebi nou pik swart aan jong, die beluister. Sy hou van swart, ne? So baie dankie. En dan wil ek ook net vir my kollega liewe luisteraars. Yvette Wolliter, Yvette, altyd ek 'n goeie môre suster. Ek weet jy's op en top nou jong. Ja nee, ek en Yvette liewe luisteraars, lekker gesjans gister. En sy sê vir my, morgen Grant, ons luister lekker na jou. Ek wil net vir Karen daar van Mosselbaai, happy birthday sê Karen Lengsing. Sy is vandag 60, jong. Mense. Ja nee, Karen en Dion, lieve luisteraars, dis nou een van die omroepers hier op die radio, want woensdagmiddag, dis in ure van 2 en 3 gesjans saam met u. Karen, baie geluk met jou verjaarsdag, sister, ne? En welkom by 60. Hulle sê ons, as jy 60 word, lieve luisteraars, dan is jy eers die mynpinaat, jong. So Karen, baie geluk met jou verjaarsdag, sister, ne? En alles wat mooi is vir jou pad vorentoe. Jy weet, baie dankie vir die boodskap. Jy weet, sê, Grant, ek sien vir jou later. Ja, jy weet, jy moet nie hy twee goedertjies vergeet wat jy vir my gister gesê het, wat jy gaan saambring nie, hoor. Asseblief, toch, jy weet waarvan ek nou praat, ne? Vir hy keelnatmakerkie. So baie baie dankie, weet. En 'n mooi dag daar vir jou, se goeie dag vir die familie, vir die man en die kinders, né? Môre sê Grand Rangspreek is ingeskakel en ingehak. Ek groet al my Eden FM maatjies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie. Hulle moet die dag geniet. Dankie. Dit kom daarvan sê die November dan Asla en Mosselbaai.
2: Hartlike goeiemôre my vriend Grant.
0: O, oh, dank.
2: Nee, ek vertrou dit gaan goed.
0: Ja.
2: Daar in atelier.
0: Baie goed dierbare.
2: Lek om jou stem te kan hoor vir oggend weer. Ja, Grant, dan wil ek net vir oggend goeiemôre sê daar aan aan die Mina aan die kant van Heidelberg.
0: Ja.
2: En ook daar van die Kantas.
0: Yes.
2: Ja, mama Taina, mama Sara, al onze prachtige anti-stammies, mannen van die jaren.
0: Ja.
2: En MP aan die kant van Morgenstond, jylle is hartelijke groot. En mooie en geschiedenis daar even allemaal goed gaan en veilig weer. So sê Jacques Windvoeger.
0: Daar sê Jacques, baie baie dankie my vriend. En een mooie dag daar ook vir jou, ne? Aan die kant daar van Rivesdal.
3: Morgen sê Rasper.
0: En jy
3: my vanochtend is daar weer leven in my huis. Want Rasper... as op Eden FM. My radio wil nie spelen, wie ek het hem so gekap, op hierdie kas, laat hy net kan speel, want Grant is op die radio.
0: Dankie
3: Grant, vir die paar minuten en ure, wat jy op die radio is, wat daar weer lewe in ons huis is, hoor, luister verder, Rasper.
0: Dankie, dan sê, dit is Mrs. Jai Alipa, die uit Rosemore uit, lieve luister, wat vir ons so lekker, saam met ons gesjaas, ne? So baie baie dankie dierbare, en een mooie dag daar ook aan u in die kant van Rosemore.
4: Goeiemôre Rasper. Oh, Antoinette is so blij om my lekker stem te hoor.
0: Ja, sister.
4: Goeiemôre Grant, Rasper.
0: Goeiemôre.
4: Ek wil net daar wat Amy Eksteen wat woensdag verjaar het. Veel geluk sê van haar oma Jean en gooi vir my een lekker lang arm.
0: Daar sê.
5: Goeiemôre Grant.
0: Goeiemôre broer.
5: Grant, ek wil net hoor man, kan jy nie met oud Jamaica's House of Exit van Jimmy Club speel nie? Ek wil graag weer net so'n bietjie tranen stort op broer man. Ek het so verlak aan jou, ek hoor, jy is nou weer terug op die brug. Maar as jy net die enetjie van my kan gooi, jou broer, ek ga jou voete kom self, wat sê vir jou, uit jou te pakkel dorp uit.
0: Dan sê broeder, baie baie dankie, en Jani, ek sal kyk wat ek kan doen. Dan, lieve luisteraars, het ek hierdie liedjie saamgebring, jong. Wow, ons gaan Pella toe, jong.

0: As jy weet wat pella is, dan moet jy saamkom, jong. En as jy ook nie weet wat pella is, jong, kom vind eind vanaand by die dans. Groot dans wat vanaand plaasvind, liewe luisteraars, op jou gunsteling radiostasie. Jy antie, maar goeiemôre.
1: Hallo Rasper, maar dit gaan lekker oren op die radio. Ek laat my net laag. Hierdie November, jy so groet, laat my lekker laag. En al die sê goeitjies.
0: Ja, ne?
1: En dan groet ek vir meneer Monay, wat ons by die begrafnis gesien het, Antie Molly is gegroet, jy ook Rasper.
0: Dankie, sister.
1: Dat lekker om jou te sien.
0: Dankie, Antie Ma.
1: Johanna van Wyk is ook gegroet en Elise van Dijsers Dorp, Moira Baartman en Winnie en Solly is ook gegroet.
0: Ja, alle allemaal.
1: En julle my dans vanavond lekker geniet, Rasper.
0: Dankie, dankie.
1: En dit kom met liefde van Antie Ma. Mooi blij verder, Rasper.
0: Dat zijn Antie Ma, baie baie dankie, ne. Mooie dag dan so. Ja, nee. Antie Ma, voor ons nou na die lied toe gaan, kom ons aan vir advertensie breek.
2: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
0: Dankzij je, dit was die advertentiebreek wat dan zo nou deurgekom het. Môre, Grant, is lekker om jou stem te hoor op die radio. Dit kom daar van Samantha Jankies, Alipad uit, Nysna uit. Ja nee, Samantha, baie baie dankie nee. En een mooie dag daar ook vir jou wat ingeskakel is op Eden FM, jou stem in die paradies. Goeiemôre, Grant, dit is goed om jou stem te hoor. Dit kom daar van Jeremy en Sina van Paakdien af. Goeiemôre aan al my vleisfees Eden FM Tour maaikies. Ons organiseerders, dankie vir die fantastische, baie goeie tour. Het die tour geniet, dit kom daar van baie liefde, van pastoor Malcolm de Jager, alibad uit Mosselbaai uit.
3: Goeiemorgen, Gran, goeiemorgen,
0: ook
3: het gaan goed met morgen. Jou.
0: Ja,
3: maar kan sommer hoor, het gaan goed met
0: ja,
3: jou.
0: Sister, ja,
3: gaan nie met my so lekker as met jou nie.
0: Ai, dierbare.
3: Maar sê dankie vir die Here vir 'n uitgespaarde lewe, vir 'n nuwe dag wat ons oë oopgemaak het.
0: Yes, yes.
3: En dis lekker om jou stem te hoor.
0: Dankie, sister.
3: Geniet jou weer verder op die radio. Lieflike dag hier in Mosselbaai na die koue. Alles wat mooi is aan die Ketty van al die Domingo families. Mm. En die Erasmusse, Karelse, Amma.
0: Ja.
3: Allemaal wat my stem vanmorgen kan hoor, sê ek goeiemorgen. Mooi dag verder, bye.
0: Prachtig.
3: Krantig is nou so spuitig, hoor nou Antie Millie. My dochter bly ook aan nabij Antie Millie, maar is nou so koud.
0: Ja, is koud dierbare, is koud.
3: As ek weet, hy kan hulle my kom haal, dan moet hulle my gaan wees, waar bly Antie Millie.
0: Ja, ja, sister.
3: En een mooie geseene dag verder.
0: Prachtig, dit kom daar van Antie Kathy af, daar in die Mosselbaai, lieve luister. Nee, Antie Kathy, baie, baie dankie, en een mooie dag daar ook aan u. Morgen, morgen, Grant, welcome back, ek is blij om jou stem te hoor. Antie Dorothy, wat so saam met ons is, Antie Dorothy, baie, baie dankie, sister Dorothy Erasmus, wat so lekker vir ons die boodskap sê. Morgen, Grant, jy sal maar moet beer te maak om die vrede te bewaar, geniet die dans, Rasper, dit kom daar van sister Dory af. En nee, sister Dory, baie, baie dankie. En een mooie dag daar ook aan u.
4: Goeiemorgen, goeiemorgen, Grant.
0: Morgen, sister.
4: Gelukwense gaan vanmorgen aan Jim Jacobs op George. En Hester Kibro op Abertel.
0: Ja, ja.
4: Mag al geseende sonde jare voor en toe. Het kon met tonne liefde van Delia van Rabeldaal.
0: Dankie, Delia. Dankie, Delia. Mooie dag vir jou, sister. Mooie dag. Iedereen even goeiemorgen.
5: Graag, weet jy wat, ek het nou al een stoeltje gemaakt op die stoof.
0: Prachtig.
5: Ek het nou so lekker muziek gemaakt, ook al binnenkomt die stoeltje amper uitgebrand op die stoof. Nee man, nee nee graag. Dat was niet zo kost meer voor brand en nee zo breakfast jong. Nee, ik wil aan aan die Melly aan die mol. Melly ik het gehoord. Morgen Katie, morgen allemaal Jean, al die maatjes. Ja, de Wendorientje allemaal is zo goed. Ja, nu moet ik uit pannetjes kwam maken. Maar weer aan de breakfast aan elkaar slaan. Bye bye graag.
0: Bye mama en Dana hoor. Iedereen even goeiemorgen.
6: Morgen Kran.
0: Om Johan, goeiemorgen.
6: Ja, en om Johan het Boela is.
0: Oh, Boela, Boela, mijn vriend, hoe gaan het?
6: Kran, welkom, Kran.
0: Dankie mijn groot vriend, dankie.
6: Mijn vriend, sê nou, as hy Antje nog een paar jaar, sê, goed vermoorden van haar, nee.
0: Is recht zo, is recht zo, wie?
6: Mama Dina, dat is elke baba.
0: Ja.
6: Die Dennis is van Inta en David.
0: Ik ga nou zo vast dragen, zo vast in je gooien, maat.
6: Ja, vanavond de oude mensen, dat vind ik wel.
0: Ik ga voor die senior burgers gooien.
6: Ja, als de melk ons gepijt, alle pijn naar, als de melk ons gepijt.
0: Dat is Boela.
6: Bye.
0: Goodbye, Boela, mooie dag voor jou. Daar zei dit is Boela. Dit is Boela wat zo lekker samen met ons is. Boela, Boela. Baie baie dankie, wat lekker so saam met ons gesjans, wat so lekker daar vir ons gesjans. Hey, Boela, baie baie dankie en 'n mooi dag daar vir jou. Hey, gaan ons jong, jy gaan ons. Ek gaan so tussen die ure van 9 en 10, gaan ek 'n voorsmaakie gooi oor vanaand se sake jong, liewe luisteraars. Vanaand is die aand jong, ons sal nou, ons moet dans tot die son opkom vanaand jong. Oh, die klanke van die Swartland Langarm Band. Hoppa! Ek weet, dit is Joanna van Wyk en die span is op pad huis na toe. Veilig reis daar, soos is Joanna van Wyk van Parkdean. En dit is die Annie Kleinhans, jong. Die span van St. Paul's Anglikaanse Kerk. Hulle gaan daar vir 'n begrafnis van 'n wyle oom Willet, sy neef, liewe luisteraars, nee, so baie baie sterkte daar, so dierbaar is. En almal wat voor 'n oop graf staan, baie baie sterkte. Ons sal later net na afloop van die advertensiebreek, dan sal ons daai geleef beharte. En ek weet my kollega Jason Stanley, hy skoffel nou lekker jong. Oh, jy weet ek en Jason die dansbaan moet aanvat vanaand jong. Die Molly sê, Grant, ek het klaar my flare skirt, my rooie jong. Ja, Auntie Molly jong, vooral Auntie Molly se rug gaan oop wees vanaand jong. Auntie Molly lag aan nou flow daar in die huis jong.

Dis so 20 voor 9, jy sal nou moet opstaan, jong mense. As jy nog hier op is, jong. Oh. Jy sal inderdaad haas moet maak, jong. Gaan was om hy wasgoedjies, jong. Wees om die huis uit, jong. Tan die huis om uit.

0: Ja nee, die klanke van Stofband 5 uit hulle album Stofband 5 met 'n lied getiteld On My Own. En ja nee, dit bring ons so bykans na 10 voor die uur van 10 uur. En is amper groetheid van my kant af, maar kom ons aan vir advertensie breek en dan kom ons weer terug.
1: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
0: Dankzij Daniel, lieve luisteraars, voor ik nou tot ziens sê, wil ik 2 liederen sommer so speel, lieve luisteraars. Eerste een gaan ek so speel, oh mense, dit was goeie tye die jong, ja, en dit is die klanke danso van my groot vriendin, lieve luisteraars, Robin S, jong, maar nou ja, ne, kom eens luister na hierdie lied, en net na hierdie lied, gaan ek vir u groet, en dan gaan ons sommer dadelijk oorskakel, daarna ons span in Oudtshoorn.

Kom sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Lagrantsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan je helpen in die uitsoorende omgeving? George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.
1: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.

0: Daar sê welkom luisteraars, en dan het ons net 'n vinnige aankondiging om te maak. Iemand het hulle hond verloor, en hy is een van die dametjies van Animal Care Act, wat nou na ons toe gekom het met die hond. So as jy nou so na die hond by die huis aangekom het, die hond is hier so, by Animal Care se staliekie, ne? So asjeblief, dit is so een wit hond in die kruising van die Jack Russell, ek weet nie met wat nie. So, en dis een wit hond met so'n brein kolliekie iwers hier en daar op. So asjeblief luisteraars, dis was nou nie makkelijk vir een hondekind om verlore te wees nie. So ja, ons is op soek na die eienaar van Jack Russell kruising. Hy is wit met een breinstreep op sy kop of een breinkool. So asjeblief eienaar, kom haal die hondjie af. Dankie.
1: Of our team. Intengiso enkulu ye Buco Orange Square Sale ikalile. Yonwabela ukonga ukukhulu kwi hardware kunye nezixhobo zokwakha. Njenge 150 liter Quickop Superline Dual Geyser nge 4899 wonga i 300 rand. Itanki lamanzi le ikhole 2050 liter nge 1999 kuphela. Wonga i 200 rand kunye ne Wood Grain Garage Door nge 1599 kuphela. Tenga ukukhulu e Buco nge Orange Square Sale. Isebenza kude beyi 14 ka June 2026. Qala nge Buco.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondsen en kan je helpen in die uitsoerende omgeving, George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.

0: Yung, yeah, the journey of life is not an easy one, eh? But Aish, unfortunately, the journey of life. The journey of
1: of the animal day
0: has come to an end on air, all right?
1: On air.
0: Yeah.
1: Not on the grounds, on air.
0: Ja, maar nog steeds, die verrichtingen gaan nog lekker aan. Ons gaan nog voort met alle verrichtingen hier zo tot en met 3 uur. Nee?
1: 3 uur.
0: Dan gaan ons hier samen met jou keer. Maar die span is nog hier. Bring jou hondjes, bring jou katten, bring jou dieren. Er is heel wat interessante goedjes wat je kan koop en wat je kan mee meedeel. Ja?
1: Weet je wat? Toevallig was hier nou iemand wat een hond gebring het, een pitbull. En die hond was ingespuit, ingeënt.
0: Hoe is dat zo'n?
1: Milo, sy hond se naam.
0: Hoe is dat zo'n?
1: Ja, oh, okay. En die hond was om een onderzoek ook. En ja. Kort is zo'n inspuiting gekry tegen R5. So, luister, as jy hond het wat een besering het of wat so even, bring die hond.
0: En weet jy nie, ek is trots op hulle het achtergekom as iets fout met die hond.
1: Hmm.
0: Jy sal het nooit weet, jy weet die eienaar is in die hond, nie?
1: Ja, so bring die hond in die kat. Is producte wat te koop is.
0: Ek het een pijn nie, kan ek ook gaan...
1: Ja, so as jy bereid is om maar honde antibiotica te kry, ek het jy maar gaan.
0: Nee.
1: By all means.
0: Ek wil so antibiotica.
1: Nou ja, toe, dat het goed tyd geword van ons kant af, so was dit.
0: Ek wil my antibiotica.
1: En die reggae man is volgende aan die beurt, en hy kyk tussen 1 en...
0: Tussen 1 en 3, ja. Is dit die reggae man?
1: Reggae vibes,
0: ja. Mr. Kenneth Zoto.
1: Ja.
0: Hy gaan saam met jou keer tot en met so... Ja, ek dink Jolien sal sommer daai, nee, ek moet sommer nou maar inlok op jou foon en die sake aan sit daar. Want ek gaan nie toelaat die sommer te kan doen nie. Maar ons sê vir jou baie dankie, dit was lekker, hou van die interaksie, baie mense het saam met ons gesels. Maar voor ons tot ziens sê, nee, wil ek eers te gou hier, laat my toe, Jolien, om dan die volgende, nee, ek gaan nie een lied speel nie, ek wil net een aankondiging maak, wat ons gekry die van ons stasiebestuurder af, meneer Morne Pietersen.
2: Die SASSA begunstigdes het die afgelopen tyd baie probleme gekry. Sommige ou mense het nie hulle betalings gekry nie, en ander is weer ontneem van betalings as gevolg van die feit dat kinders vir hulle geld inbetaal. Daar is ongelukkige senior burgers en mense wat SASSA begunstigdes is, wat die gemeenskap van die Suid-Kaap en George oproep na optog voor die plaaslike kantore van SASSA in Nysnaweg in George op maandag 7 September vanaf 10 voormiddag. Maak die eie plakkaat en kom wys die ontevredenheid en vra verantwoorde.
3: Ja nie, hartelike middag aan jou Sebas, jou Leen, Amadai, die groot voorparadijs het. Ja nie, ek heb ook ingeskakel, maar dit is soos julle daar sê, is nie makkelijk nie. Maar julle moet een geseende dag hier daar so, en veilig reis Sebas, as jy huis toekom, nee, veilig reis oog is op die pad.
4: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tills start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before
5: it's every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
6: Hou jy van lang armstel ons? En geniet jy Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM lang arm lente dans op Saterdag 5 September.
7: Hou jy van lang armstel
6: in die Conwil
7: en geniet jy die Eden FM klanke?
6: Die geweldige ons het geluister en nooi jou na die Eden FM lang arm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saamkuier. Die prys is slegs R120.
7: R50. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Carl Care Tweeze Verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: Reggae music is the best music for human being. Everyone know that. It's the best music for the human being.

Jonisie is nog nat en jij wil aan mij komfat. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid.

Laat staan toch net je stuiterie, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net je stuiterie, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net je stuiterie.

0: Lekker verjaardag, Piet.
1: Baie dankie.
0: Hoop jy geniet, het jy dag geniet. Dit kom van Vanessa Jones van Concordia Nysna.
1: Aha.
0: Kanonkop. Ek ben jylle sal mystieke nog onthou, want ons het nou onthou met Charlene.
1: Yes.
0: Sy funeral. Ek en Samantha Jantjes en Celeste Wabane moes saam met jy en jylle vrouwens foto's gevat.
2: Yes.
0: Geniet die aan verder hoor. Mooi aan verder. Bye.
1: Veel geluk met jou verjaarsdag, Pet. Mag die nieuwe levensjaar vol seëninge wees. Baie dankie vir daai enetjie.
3: Goeienaand, Pet en Joni. Goeienaand, Pet. Veel geluk met jou verjaarsdag. Ek kom hier van Wekvaakie en Sila, die professor, hulle sê. En Sila sê, jy moet lekker verjaar, Pet.
1: Uh-huh.
3: En dan, Pet, ek gaat nie vir lankie my geaard gee nie. Sy praat al lang. Sy mors my geaard op julle. Ek gaat daar nie eet aan geaard gee nie.
4: Freek, nee man, moet nie so maak, hier kom sy al naar die deur, party time, hallo.
5: Goeienaand, Pet.
1: Hallo, Lintie.
5: Dat is weer ek. Sê vir alle wat my jou discriminate, oor ek nou miskien verkeerd die woord gesprek het. Alle moet sê, alle die is jou geluk gewend, ek sê vir jou veel geluk, liever maaikie op Afrikaans, as my Engels kan bestaan, ek kan nie, nou kan ek hier recht praat. Tot ziens.
4: Azai, dankie Lintie.
1: Dankie Lintie.
4: Het jy dit nou vreed.
1: Al wat ek vir die meester vraag is dat ek nie een dag moet kou sonder iets in my mond sien. Johnny, ek denk ons denk precies nou aan die selwe persoon, maar nou ja, kom ons los het daar. Ons gaan nie persoonlik raak hier, nee. En wie, dit kan nogal, dit kan een mense aandacht nogal aftrek. Dis Jolandi wat die enige stier het, Johnny. Ja, daar het oudsoering. Dat kan een mense aandacht nogal aftrek, want nou probeer jy kind wat is in sy mond.
4: Maar as ek sê, vraag mooi vir die liewe vader.
1: Ja,
4: sê vir die liewe vader.
1: Vir die meester.
4: Sê vir die meester gevraag.
3: Goeienaand, goeienaand, Boek en Johnny. As ek, Goeskoen Dagestanli, wie jy vandag sien ek... Goeienaand, goeienaand. Goeienaand, goeienaand, Boek en Johnny. As ek, Goeskoen Dagestanli, wie jy vandag sien ek een man.
1: Johnny, wacht, Goes Dagestanli. Moet hy gesê, wie sê?
4: Kan ons net die intro recht krijg? Ek moet weet, ek wil weet wie is Boek.
3: Goeienaand, goeienaand, Boek en Johnny. As ek, Goeskoen Dagestanli, wie jy vandag sien ek een man. Nou van ek hoor jy die topic. Vandaag sien ek een man, nou weet ek hier of hy kleer aan het, en of hy nou nie kleer aan het. Die kleer van die vel en sy gewone vel, hulle lyk daarom baie verskrikkelijk. Lekker aand.
1: Johnny, die kleer van sy vel
4: en sy gewone vel.
1: Nou kom mannetje, wat sê jy? Goeienaand, Pet en Johnny, but happy chappy birthday, Pet Sasa, wacht vir jou. Ja, ek wonder hoe lyk jou gewone vel.
6: Goeienaand, Pet en Johnny, John Carolus hier van die Limpopo.
4: Hi,
6: ja, ek hoor elke keer jylle programma, man, fantastisch.
4: Thank you,
6: Pet en Johnny, die ander aand ook nog in George was, het ek ons gepraat van die meis. So hier moes een meis vir my kom keier weer, joh. Ek sê heb jou, toos die vrou moes die nabe nie. Manne, het ek nog een stoel met die meisje, jong. Ek het om, weet ek het die hele mechanics, 3 mechanics van my laat kom, wat hulle die meis van. Maar die meis was so rats, het kost my nog die brandweer inbring, om my meis te verweerig. Maar julle moet een mooi aand het in een pet.
1: Yes.
6: Alle sterkte vir jou met op die jaarsdag, man, en alles wat mooi is daar, gesene loopbaan vir jou, geniet jou familie, bye bye.
1: Dankie, John.
4: As jy, John, kijk jy moet onthou, ne, die Limpopo knebels is jy, man, hier van die kust, nie, ek nie. Party time, man,
7: John.
1: Nee, wat,
4: Brother, daar uit,
1: Swellendam,
4: daar met jou radio is hopeloos
1: daar. Ek denk is eike saterwater.
4: Lyk met die vlooie jik om nou.
1: Mm-hmm.
8: Goeienaand, om Pet en om Johnny. As die eie van Johns ken.
4: Huh?
8: Is daar lekker naam Pet en om Johnny. En Lena, die ISN geskakel. Street het so ons geniet. My vanaan wil lekker lach van PNMJ.
4: Ah, sê. Airy, brother. Airy.
2: Weer hier de waanzin, laat ons even mannen. Wie even daar te zien, ik een man. Nou, die man til papieren op, want druk heeft in ons zak. Maar in ons zak is niet een plek die papieren niet om anders ook kan voelen. Maar ik til nog op, nog staan en kijk ik die man. Nou zeg ik mezelf, dat is zeker niet jouw maas schuld. Die eigenlijk zoals Gwari Blaren.
7: Blis, blis, blis. Je kan zo maar woord zeggen, man. Hij is oprecht en mij is die brandweer ook met omhoog. Blis, het.
1: Ja, nee. Kom ons
4: kijken. Nee, hij is op... Nee, Piet, ik kan iemand voor jou zeggen. Daar is een oprecht geteelde meis. Zijn ma en zijn pa was een meis.
1: Ja, ja. Nou...
4: Lanti, nee man, is die Lanti?
9: Hallo?
1: Nee wat,
4: Brother, jou draadloos is te haal.
1: Onze oren gaan af.
4: Of jy is te na aan hom.
1: Mm-hmm.

0: Ja, nee, Johnny, hij noemt ons toch een flanser.
1: Ja, hij is redelijk aan elkaar geslaan. Ja,
0: lekker aan elkaar geslaan. Celine Dion, I'm Alive. En dan die Whispers met And the Beat Goes On. Baie dankie voor die prachtige lied. Veilig terugrij. Huis toe, mannen, en sien morgen in die kerk. Of elke na hom of haar eie kerk.
1: Paritime, goeienavond.
2: Goeienavond, Johnny.
1: Lintie.
2: Ik wil graag met mijn vriendin goed, ik heb je vergeet vannacht. Hij is putter. Ze gaan bed aan in Noordkap, ze hebben geland, ze bijleven niet, ze zijn niet, ze worden. Maar jij moet wel eens toch, ik ga nog slapen.
0: Dank
2: je. Bye bye.
0: Bye bye.
1: Bye bye, Lintie.
3: Goeienaand, Piet en Johnny. Ek wil eerstens sê, God se rykste seën vir jou verjaarsdag, Piet. Mag die Here vir jou seën en nog vele, vele jare spaar.
0: Dankie.
3: En dan wil ek ook sê, ja, asseblief, ons moet onthou, ons het vandag een van ons maaikies, oma Kate Smit, wat in Europa geblei het, te rustig gelê. Ons dink ook aan hulle familie, dit was een hartseer dag vir ons klap maaikies. Maar ja, ons sê sterkte aan die familie. En goeienaand, al die partytime maatjies, lekker luister hoor, Sophie Fernol, Auntie Carol, the Felicity, allemaal wat ingeskakel is, Wiene ook hoor, lekker slaapies en een geseende zondag vir julle allemaal.
0: Baie dankie, MK. Johnny, pretty, please play this one for Pet before you leave. Om iemand te bederf kan ook na sonde toe lei. Die mense loop dan dorp toe terug. So fiks is hulle. Hulle loop dan voorbij die werksplek. En ja, Johnny, kom ons hoor gauw, wat sê Herbert?

0: Janie Serabet, baie dankie vir die enetjie, een van my gunsteling, interessant genoeg, my ma het om een dag vir my gestuur, en dit is wat ek glo, age is just a number. Dankie vir die lied, age is just a number, sê Mr. Hansie. Dan baie dankie Linty, ek waardeer jou liefde, geseënde week verder, sê Serabet, Naand Pet en Johnny, dankie vir julle mooi program, ek het dit geniet, julle moet veilig huis toe ry, sê Anna. Pet, ek wou die song vir jou gestuur het, o ja, ek het dit al gestuur. Jolandi, wat gebeur, wat het gebeur?
1: Ja, dis wat ek ook graag wil weet is, wat het dan gebeur dat ons nou in so 'n somber...
0: Ja, iemand sê nog nie daar een gehoor en nou ja, vanaand het jy hem gehoor. Great song, I like, veilig wees, Boek en Jody. Hey, ons luisteraars is skerp hoor, hulle is skerp.
1: Ons luister Linty.
2: Ek wil het sê, die pa, wat nou gesing is, asjeblief toch, dat pas by die bejaardag, man. Daar, en dat pas by my ook. Mooi aan verder. Bye.
1: Baie dankie, Linty. Ja, en ek wil net sê van my kant af, gooi julle oor maar rond as julle loop, man, daar is mense wat sinneloos so goed aanvang, man, wat jy net nie kan verstaan nie. En soms is het lachwekkend, hier by ons by Party Time, ons sê altyd, ons gaan nie jou oordeel aan jou omstandighede nie, ons gaan net lach daar oor, om het net een bietjie lichter te maak, net een bietjie meer verdraagzaam te maak, net so dat jy ook weet, jy is nie alleen nie, dat het moet nog iemand oorgekom.
0: Pet en Johnny, julle moet veilig rij huis toe, en een geseende week aan julle in die gesin, en dan sê Kleinkopie ook, onthou net, een nommer kan jou nie onderkry nie.
2: Goeie naand, my twee goeie vriende daar van die kant van George, ek is nou net voorbij julle toe sy plek gerei, of deel julle toe sy plek gerei. Ja, my naand sê daar Ganga, naand Antie Mary, naand Antie Tommy, ja, ek is een beetje laat, maar ek is ingeskakel en ek is ingehaak.
0: Dankie, ja. Dankie, Knippie.
1: Ja, en dan Pet wil ek dit daar vir die ei sê, hy moet ons maar nooi aan, as ons kind van leid, dat ons een beetje kan gaan keier daar.
0: Oh yes. Johnny, ek het nou lus van nog so een flansertje, dan so by mekaar gooi dingetje. Hy sal wel deurkom.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die uitsoorende omgewing, George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.